paar kinderen verdrinken. Wat komt ons aan bereikt? Welkom in de nieuwe wereld, die vrede wordt geheten. Door wie niet kijkt. Door wie niet kijkt.